0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Net mijn broer en mijn zuster. Hallo Ian. Wat een harde dag. Heb je een mooie dag? Ja, best speciaal vandaag. En je hebt het wel goed in Jezus Christus naam. Mijn naam is Mathilda Jossen. En vandaag heb ik Guds woord voor een schel. Ik ga me snakken om krachten af of wandelen met God. De aarde krachten af of wandelen met God. Amen. Schere wen broer en zuster. Et dag vos bibelesnes katasfa, fesh de mousse pouk, kabuta fam, vashwe ent shwefire, og hebrene, kabuta eleve fas fam. So la os min ven, lese, fesh de mousse pouk, kabuta fam, vashwe ent shwefire, la os lese samen kao gus usiet was iyesu navn. Gus usier, da enok va 65 år gammel, fik han sønne Metusala, og Enoch vandret med Gud i 300 år etter han hadde fått Metusala. Og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble det 365 år. Og Enoch vandret med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg. Og når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 11, vers 5. La oss lese sammen hva Guds ord sier. Guds ord sier, ved tro ble Enoch tatt opp, slik at han